0: vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste olie.

0: gasreserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Brand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes, omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes, omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is?

0: goedemorgen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes, omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Herman van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de Garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te veranderen.

0: Kaapstad heeft weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: revolutionaire garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen

0: Deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes, omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 9.

0: Hé, hey, hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in berekening. Nederlandse speurhonden gaan volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier.

0: Of 485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt WO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf.

0: Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik heeft recentelijk 1,4 kilometer dubbelspoor aangelegd tussen de overwegen Galberg en Beerseweg. Dit markeert de afronding van de eerste spoorverdubbeling op de Maaslijn. De werkzaamheden omvatten ook elektrificatie, funderingen, wissels en faunapassages. De focus verschuift nu naar de zuidelijke Maaslijn. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.
3: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt... Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren... die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren... die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog... en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn... later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten... en de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden... Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar je socials.

voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinder.

0: Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. Windstoten bereikten snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig. En zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Het is weer tijd.
8: We'll be sending from this location.
5: Voor een vette mix.
9: Die hoger will be in about an hour.
5: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
9: Go ahead, we're ready.
5: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekend mix. Jouw perfecte weekend boost.
10: What we're gonna do right here is go back.
11: Cafe 80s.
12: Entering time module.
13: 1989.
12: Initiating launch sequence.
13: Part 1.
12: Tingling sensation in lower body. Blood pressure rising rapidly. Penetrating.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogacar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 33 kilometer voor de finish in de achtste etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig, met aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
7: Kuik. Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal Fontenay in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.

0: Je mama.
1: Yes, beste luisteraars van Omroep Land van Kuik. Welkom terug bij Van Alles Wat. Het is 7 uur op de zaterdagavond. Dat betekent even een uurtje raggen hier op de radio. Ik heb voor jullie de diepste krochten van het internet weer afgezocht. En de oude LP's weer afgestoft. En ik ga voor jullie een uurtje van alles wat doen. Het is zaterdag 29 augustus. Dat betekent we zitten een beetje in het staartje van de zomer. En dat kon ik vandaag al merken. Want het weer was meteen een beetje herfstachtig. Er zijn nog wel een en ander qua events te doen. Die hebben niet zo'n heel erg geluk met het weer. Maar daar ga ik straks nog even op terugkomen. Ja, dus van alles wat. Je kunt aanvragen indienen als je dat wil. En als ze goed zijn, dan draai ik ze hier in de uitzending. En ja, leuk dat je luistert. Dit is Omroep Land van Kuik, live vanuit de studio in Mil. En dit is Van Alles Wat.

lekker wel zomersplaatje hierbij van alles wat. Dus een van de nieuwere platen van Sophie Tucker. Manhattan heet deze. Ik heb Axl Rose nog gekend. Manhattan kwam die. Die heeft het nummer over mij geschreven. Ja, lekker disco house plaatje. Deze van Sophie Tucker. En daarvoor hoorde je een redelijk recente plaat van Delta Heavy. Hierbij van alles wat. Ik heb heel veel nieuwe muziek voor jullie in petto. Ja, dit is het allernieuwste van de Bassjacker. Summer Maddox, Rave Therapy. They say do therapy, this is my therapy.

Ja, lekkere dikke plaat deze van Critical. Money hit is wat. En is helemaal splinternieuw. Hij ruikt zelfs nog nieuw. Terwijl ik hem gewoon vanaf de computer draai, jongens. Ja, dit is van alles wat. Het is 7:15. En ik heb al een aanvraag binnengekregen van Lone. Die willen weer een Duits nummer horen. Die komt hier dadelijk na.

0: De kabak met wie?
1: Het land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.
2: Hey,

Ja, kwaliteitsnummertje weer. Deze heette natuurlijk BIR Bier. Een echte partynummer voor de zaterdagavond om lekker een beetje op te warmen. Ja, is nieuwe muziek, eentje van Marlon Hofstad. Oftewel Daddy Trance, This My Darling.

Ja, die ging ergens mis. Even de LP, die lag er verkeerd op, jongens. Sorry. Ja, je luistert naar Van Alles Wat. Het is 8:09. En Chris, wat is de datum eigenlijk? Het is 29 augustus 2026. Zitten we alweer in 2026? Ja, dat klopt. En we zijn al over de helft heen zelfs. De zomer is alweer voorbij. En dan wilde ik net even iets vertellen, maar dan ben ik dus helemaal vergeten wat ik moest gaan vertellen. Dus. In ieder geval, Jeroen, nog bedankt voor het aanvragen. Ja, sowieso. Oh, nu weet ik ook wel wat ik moet vertellen. Ik heb een van de nieuwe nummers die erbij zaten vandaag. Dat is een plaatje van W&W samen met Hardwell. En dat is een Big Room nummer. En dat is denk ik alweer bijna 15 jaar geleden dat de Big Room muziekgenre helemaal in was. Dat begon toen met Animals. En hij is toen een aantal jaren doorgegaan en hij is toen op een keer uitgestorven, want zoveel werd dat gedraaid. En dan is er weer zo'n plaatje uitgekomen. En eigenlijk is het ook wel best wel lekker om even zo'n nummertje tussendoor te draaien. Dus dit is een nieuwe plaat van Hardwell en W&W, die heet Bangkok. Yeah, yeah.

Ja, lekker zwingend plaatje dit van Dam Swindle. Dit is het disco-uurtje van Omroep Land van Kuik. Ja, lekker plaatje. Body Control heet deze. En je hoort hem hierbij van alles wat. Straks op de zender vanaf 9 uur. Ook weer live setjes hier op de radio. Van allerlei DJ's uit de buurt. Dus straks na 8 uur ook blijven luisteren natuurlijk. Maar we hebben nog een half uurtje voor jullie. Ik heb nog wat muziek voor jullie gecureerd, zoals ze dat noemen.

Ja, eentje daarvan is Active van, of Sunchaser van Active. Hè. Zeg om verkeerd, jongens. En dit is een lekkere plaat, ook al een beetje een stevige plaat. Dus zet de subwoofer een tandje hoger. Dat mag altijd.

0: Einstein zei ooit...
1: Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten.
0: Wij zeggen van alles wat. Om Plan van Kuik.

0: sun.
1: Yeah, moving to the sun van de artiest Ujel. Yes, dit is Omroep Vlaam van Kuik. En het is tijd voor een remixje, of eigenlijk een mashup, of net hoe je het wil noemen. Even de jingle erin gooien.

Mako Mamuko. Ik moet eigenlijk denken aan het nummertje van Borat, dat is deze. Die doorspoelen.

Magic Maliga. Dat is een of andere Rus of zo. Ik zou niet eens weten uit welk land ik kom. Maar in ieder geval een grappig deuntje. Ik was ooit een keer bij een of ander feestje in een kelder. En daar hadden ze hier dus een dikke technobeat onder gezet. Dat was eigenlijk wel... dat klonk best wel lekker eigenlijk, moet ik zeggen. Dus ja. Een beetje muziek-educatie hierbij van alles wat. En ik heb nieuwe muziek voor jullie. Dit is de allernieuwste van Disclosure. En deze plaat heet In My Arms.

0: Ik hou er wel van, die muziek van Disclosure. In My Arms, het eerste plaat. Lekker beetje percussie zit erin. Beetje van die trommeltjes en shit. Yes, dit is van alles wat. Hondblad van Kuik. Ik heb meer nieuwe muziek voor jullie. Namelijk plaatje van Drum Sound en Bassline Smith. Een remix van de plaat van Snoop Dogg en Charlotte Devaney. En zit Flip It.
1: S-N double, O to the P. Baby, you too much for me. But I'ma show you, I know you've been waiting for this. So I'ma flip it, dip it, and ride with this.

0: Ja, goede tekst, moet ik zeggen, jongens. Dit is Shake van Mr. Polska. En we zitten bijna aan het einde van deze uitzending van alles wat. Ik kan nog één plaatje voor jullie even doen. En ik zit even te denken wat ik ga doen. Want ik moet natuurlijk een beetje een obscene plaat hebben. En ik denk dat ik deze pak.
1: Bruv, I need that bad boy bass thing, you know. This is the TC that I want to hear, bruv. Yeah? This is the TC that I love. I need that bad boy bass thing, bruv. I got

0: Bass.
1: Ja, de bad boy Bass van de echte OG TC hierbij van alles wat. Was de laatste part van vanavond. En ik heb gewoon een paar seconden nog over. Hey, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En hou een prettig weekend.
2: Regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig, met aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Het is weer zaterdagavond, 9 uur. En dat betekent Roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be sending it from this location.
2: Voor een vette mix.
5: Die horen ook in about an hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Alright.
2: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie in Graven onderzoekt een steekincident aan de Henri Dunantstraat. Dat volgt op een verkeersongeval tussen twee auto's. Het slachtoffer raakte gewond aan het bovenlichaam en ontvangt medische hulp. De verdachte, een grote man met een rossige baard in een donkerkleurige Volvo, is voortvluchtig. De Trompettenstraat is afgesloten voor verkeer. Mensen met informatie kunnen de politie bellen. De gemeente Land van Kuik heeft recentelijk 1,4 kilometer dubbelspoor aangelegd tussen de overwegen Galberg en Beerseweg. Dit markeert de afronding van de eerste spoorverdubbeling op de Maaslijn. De werkzaamheden omvatten ook elektrificatie, funderingen, wissels en faunapassages. De focus verschuift nu naar de zuidelijke Maaslijn. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condolianceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Carol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeren zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie.